Nou, een stuk. Ja, meer een energie is knippen. Ja, meer. Ja, ja. Is slecht, maar ja. We kunnen niet nog een Coverversionen spelen, drum. We moeten zelfstandig werden. Zou dat sowieso auch een beetje zo. Oké! Okay.

Nou, een stuk. Ja, meer nog enerzijds knippen. Ja, meer. Ja, ja. Is laag, maar wel. We gaan niet om een Coloration spelen, daarom. We moeten zelfstandig werden. Zullen sowieso auch gleich so. Okay!